movie, Valkaya. Ula met movie, Valkaya. Ula met movie, Valkaya. Ula la moti, Ula moi. Pai mili, Valkaya.

la mouvi valka ya ou la met mouvi valka ya ou la met mouvi valka ya.